0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Medewerkers van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk klagen over hoge werkdruk, personeelstekorten en roosterproblemen. Vakbond Nu 91 wil snel met de Raad van Bestuur praten. Het ziekenhuis erkent de problemen, benadrukt dat de zorgkwaliteit gewaarborgd blijft en plant overleg binnen enkele weken. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij amateurtuinersvereniging Tot Ieders Genoegen in Heemskerk blijft de grond kurkdroog, ondanks de regenbui van zaterdag. Tuinders geven water alleen aan kwetsbare planten en Inker Jos voedert bij met suikerwater vanwege nectartekort. De droogte vraagt om aanpassingen en extra zorg. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. En 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen

0: droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen. Turn the lights on, baby.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Medewerkers van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk klagen over hoge werkdruk, personeelstekorten en roosterproblemen. Vakbond Nu 91 wil snel met de Raad van Bestuur praten. Het ziekenhuis erkent de problemen, benadrukt dat de zorgkwaliteit gewaarborgd blijft en plant overleg binnen enkele weken. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij amateurtuinersvereniging Tot Ieders Genoegen in Heemskerk blijft de grond kurkdroog, ondanks de regenbui van zaterdag. Tuinders geven water alleen aan kwetsbare planten en Inker Jos voedert bij met suikerwater vanwege nectartekort. De droogte vraagt om aanpassingen en extra zorg. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op.

0: En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Medewerkers van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk klagen over hoge werkdruk, personeelstekorten en roosterproblemen. Vakbond Nu 91 wil snel met de Raad van Bestuur praten. Het ziekenhuis erkent de problemen, benadrukt dat de zorgkwaliteit gewaarborgd blijft en plant overleg binnen enkele weken. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij amateurtuinersvereniging Tot Ieders Genoegen in Heemskerk blijft de grond kurkdroog, ondanks de regenbui van zaterdag. Tuinders geven water alleen aan kwetsbare planten en Inker Jos voedert bij met suikerwater vanwege nectartekort. De droogte vraagt om aanpassingen en extra zorg. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Medewerkers van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk klagen over hoge werkdruk, personeelstekorten en roosterproblemen. Vakbond Nu 91 wil snel met de raad van bestuur praten. Het ziekenhuis erkent de problemen, benadrukt dat de zorgkwaliteit gewaarborgd blijft en plant overleg binnen enkele weken. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij amateurtuinersvereniging Tot Ieders Genoegen in Heemskerk blijft de grond kurkdroog, ondanks de regenbui van zaterdag. Tuinders geven water alleen aan kwetsbare planten en Inker Jos voedert bij met suikerwater vanwege nectartekort. De droogte vraagt om aanpassingen en extra zorg. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
2: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
4: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kans proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
2: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

Dit is het nieuws van Eimond 360. Medewerkers van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk klagen over hoge werkdruk, personeelstekorten en roosterproblemen. Vakbond Nu 91 wil snel met de raad van bestuur praten. Het ziekenhuis erkent de problemen, benadrukt dat de zorgkwaliteit gewaarborgd blijft en plant overleg binnen enkele weken. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij amateurtuinersvereniging Tot Ieders Genoegen in Heemskerk blijft de grond kurkdroog, ondanks de regenbui van zaterdag. Tuinders geven water alleen aan kwetsbare planten en Inker Jos voedert bij met suikerwater vanwege nectartekort. De droogte vraagt om aanpassingen en extra zorg. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
3: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
2: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
4: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld op darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed op de nacht doorkomt.
2: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeggeboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Medewerkers van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk klagen over hoge werkdruk, personeelstekorten en roosterproblemen. Vakbond Nu 91 wil snel met de raad van bestuur praten. Het ziekenhuis erkent de problemen, benadrukt dat de zorgkwaliteit gewaarborgd blijft en plant overleg binnen enkele weken. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij amateurtuinersvereniging Tot Ieders Genoegen in Heemskerk blijft de grond kurkdroog, ondanks de regenbui van zaterdag. Tuinders geven water alleen aan kwetsbare planten en Inker Jos voedert bij met suikerwater vanwege nectartekort. De droogte vraagt om aanpassingen en extra zorg. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trusts veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij amateurtuinersvereniging Tot Ieders Genoegen in Heemskerk blijft de grond kurkdroog, ondanks de regenbui van zaterdag. Tuinders geven water alleen aan kwetsbare planten en Inker Jos voedert bij met suikerwater vanwege nectartekort. De droogte vraagt om aanpassingen en extra zorg. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Ment IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Dit geluid.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Luisteraars, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix op dinsdag 18 augustus 2026. Je hoorde zojuist muziek uit 1982 van The Boys Town Gang en daarvoor Can't Take My Eyes Off You. En uit 1965 Dave Berry en Little Thing. Ook tegen de overkant zeg ik goedemorgen. Daar staat namelijk Rob. Ja, voorheen zeiden we altijd achter het glas. Er zit Rob Kezen, maar dat is niet meer het geval.
2: Ik sta tegenwoordig aan de overkant.
1: Ja, aan de overkant. Ja. Op geruime afstand.
2: Er zit geen glas meer tussen, dus dat scheelt weer. Nou, welkom luisteraars en welkom Ab natuurlijk. En welkom bij een nieuwe aflevering van De Ochtendmix met... Onder andere de instrumentale bijdrage, een rondje Hollands. We hebben ook nog een rondje Duits in het tweede uur. We gaan kijken welke bekende mensen er jarig zijn op deze dag. Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen op 18 augustus door de jaren heen? En u hoorde het al, u kunt bellen voor verzoekplaten 085 2020 300. Wij draaien ze met liefde.
1: Als ze maar aanwezig zijn, toch?
2: Als ze aanwezig zijn, ja. En we hebben een wijkschijf.
1: Uiteraard de allernieuwste van Marco Schuitmaker. Die heet Loeshoe. Nog even telefoonnummer.
2: 085 20 20 300.
1: Jouw verzoekplaat in De Ochtendmix op Eimond 360. Goedemorgen.
3: Dit is de nieuwe wijkschijf in De Ochtendmix.

0: Met Rob Keeser in de ochtendmix.
1: Ja, en vorige week toen adviseerde ik nog om ijsblokjes in een handdoek te doen en dat op uw hoofd te leggen en koel te blijven enzovoorts enzovoorts. Nou, dat is niet meer het geval. En aan één kant zijn we er ook wel een beetje aan toe. En de natuur zeker. Vanmiddag blijft het bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook een lange droge periode. Heel geleidelijk wordt de bewolking in het westen wordt dunner, waardoor de zon tijdens de tweede middaghelft vaker door die bewolking heen kan schijnen. De westenwind waait soms wel stevig door met windkracht 4 en windkracht 5 langs de kust. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor en verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht dan gaat het vanuit het westen af en toe regenen en bij een zwakke tot aan zeematige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik toch nog naar 14 tot 17 graden. Dus koud is het buiten echt niet. Morgenochtend dan hebben we opnieuw met een bewolkt buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Verder zien we de zon op woensdagochtend weinig, maar aan het einde van de ochtend dan maakt de bewolking in de kustgebieden weer vaker plaats voor de zon. De meeste buien die zijn dan in het binnenland 's middags. En in de kustregio's breekt de zon vaker door. Gedurende de middag lijken de droge periode met zon zich vanuit het westen uit te breiden. Het is een vrij koele zomerdag, dat wel. Maar toch met maxima van 18 tot 20 graden hoort u mij niet klagen. Morgenavond lange droge periode, heldere periode. Maar we moeten ook rekening houden met een enkele bui. Heel even vooruitkijken naar de donderdag. Dan kunnen vooral in de kustgebieden flinke buien voorkomen met kans op onweer, hagel en mogelijk ook windstoten. Vrijdag lijkt het weerbeeld sterk op dat van die donderdag, dus ook eigenlijk heel slecht. Maar zaterdag zijn we nog niet van die wisselvalligheid verlost, want ook dan komt het tot een aantal buien. Maar ik heb maar te vertellen dat het in september weer toch wel zomers gaat worden. Dus hou vol als u niet van de regen houdt.

0: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, en degene die als eerste belde, dat was Ans Zinnige. En die had afgelopen zondag bij het programma Goedemorgen Eimond hoorde zij een nummer, ze zegt dat vond ik zo leuk, Het kerkje bij de brug van Janneke de Roo. En Ans die wil die graag horen nog een keer voor Ali Poelman, Rob van Gastel, voor zichzelf en voor ons. Nou Ans, hier komt Janneke de Roo.

0: ochtendmix.
1: Ja, en Eimon 360 heeft ook een geweldige website met een geweldige redactie die hier elke werkdag aan het werk is. En op die website, eimon360.nl, vinden we spiksplinternieuw een bericht van onze redactie, geschreven door Jackie de Vries. Want wat is er namelijk aan de hand? Een machtsstrijd binnen Tata zorgt voor onrust. En wat betekent dat nou voor de Eimond? Een machtsstrijd aan de top van het Indiase Tata-concern zorgt voor onrust in de Eimond. De ruzie speelt zich af in India, maar kan ook gevolgen hebben voor de toekomst van Tata Steel in IJmuiden. De fabriek staat namelijk voor een enorme investering in groen staal en een belangrijk deel van het geld daarvoor moet van Tata zelf komen. Wat is er nou precies aan de hand? Tata Steel is onderdeel van de veel grotere Tata-groep. En daaronder vallen tientallen bedrijven, onder meer in staal, auto's, luchtvaart en technologie. Boven een groot deel van die bedrijven staat Tata Sons. En daar worden belangrijke keuzes gemaakt over de koers van het concern en over de verdeling van miljarden aan investeringen. En juist daar is nu een machtsstrijd ontstaan, melden diverse media in binnen- en buitenland. De huidige topman van Tata Sons en Chandrashekaran vertrekt in februari 2027 en zijn vertrek volgt op spanningen met Tata Trusts. Dat zijn stichtingen die samen ongeveer 2/3 van Tata Sons bezitten en daardoor veel invloed hebben op dat concern. Noel Tata speelt een belangrijke rol binnen Tata Trust. Hij is ook vicevoorzitter van Tata Steel. En de komende tijd wordt duidelijk wie deze man zal opvolgen. En daarmee gaat het niet alleen om een nieuwe kopman of topman. Het gaat ook om de koers van Tata. En om de vraag waar het concern de komende jaren miljarden in wil investeren. Een nieuwe leiding kan daarin andere keuzes maken. En dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de investering in groen staal in IJmuiden. Nou, waarom is het nou zo belangrijk voor IJmuiden? Als het groene staalplan niet doorgaat, dan is het mogelijk afgelopen met de staalfabriek in IJmuiden. Het sterfhuis noemen we insiders dat dan. De verduurzaming kost miljarden en kan alleen gaan met een investering van zowel Tata als de Nederlandse overheid. Met het geld wordt de fabriek ingrijpend verbouwd. Een deel van de productie met kolen moet verdwijnen en plaatsmaken voor een schonere manier van staal maken. Daardoor moeten zowel de uitstoot van CO2 als de schadelijke uitstoot voor de omgeving flink omlaag. Over de grote investeringen die dat vergt, wordt binnen Tata dus flink gediscussieerd. Het concern die heeft wereldwijd kostbare plannen. Tata investeert niet alleen in de staal, maar ook bijvoorbeeld dus in auto's, luchtvaart en technologie. En de leiding moet daarom voortdurend kiezen welke projecten voorrang krijgen. Nou, staat groen staal dan op losse schroeven? Nou, dat is niet gezegd, maar de onzekerheid neemt hierdoor natuurlijk wel toe. Tata Steel Nederland werkt al jaren aan groen staal en ook het kabinet wil financieel bijdragen. En toch zijn de definitieve afspraken nog niet rond. Daardoor staat nog niet vast hoeveel geld Nederland en Tata zelf betalen en welke voorwaarden daarbij gelden. Als de nieuwe top in India grote investeringen opnieuw bekijkt, kan dat gevolgen hebben voor IJmuiden. Bijvoorbeeld voor het tempo van groen staal, de bijdrage van Tata zelf en de vraag hoeveel zekerheid Nederland heeft voordat het miljarden beschikbaar stelt. Ook in Nederland is de financiering nog niet definitief geregeld. Op 30 september praat de Tweede Kamer over een mogelijke bijdrage van ongeveer 2 miljard euro aan de verduurzaming van Tata Steel. De onrust in India komt daarom op een wel heel gevoelig moment. Als binnen Tata onduidelijkheid bestaat over de koers en de eigen investering in IJmuiden, dan kan het voor Nederland moeilijker maken om definitieve afspraken te sluiten. En daarom wordt de machtsstrijd in India ook in de Eimond uiteraard nauwlettend gevolgd.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: van het Engelstalig. Deze plaat gaat langzaam naar de achterkant. Gaan we naar Rob, want die heeft een rondje Hollands meegebracht.
1: Ja, want rond 10:30 komt het altijd. Danny de Munk met Vrienden voor het Leven uit 1991. Clouseau, daar gaat ze, 1990. En dan hebben we Fungus met Kapern Varen uit 1974.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: En dat was het Rondje Hollands. En ik zag er even bij. Het Rondje Hollands werd vandaag samengesteld door Rina Haver. En die heeft ook straks nog een Rondje Duits samengesteld. En we draaien ook gewoon Rina's keus. Want ze heeft dan wel even een soort vakantietje, laat ik het zo maar even noemen. En ze komt binnenkort wel weer terug, hoor, dus valt allemaal best mee. Maar ze gaat gewoon door met de voorbereiding voor het programma. Heerlijk. Nou, wat hebben we gedaan? Kaperen, varen, fungus, Clouseau, daar gaat ze. En Vrienden voor het leven van Danny de Bunt.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Ja, en we hebben een telefoontje gehad van Rob van Gastel op 085-2020-300. En hij wil graag voor aanzinnigen horen en voor iedereen die luistert, de Firebirds met First Love.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en dit bericht dat halen wij uit het Noord-Hollands Dagblad. En die zegt, geen grote tent tijdens de volksfeesten in Heemskerk, maar het feest gaat natuurlijk gewoon door. Sterker nog, Corrie Konings is alweer geboekt. Er is geen grote feesttent tijdens de volksfeesten in Heemskerk, wat overigens niet betekent dat er niet gefeest wordt op het burgemeester Nielenplein in het centrum van het dorp. Corrie Konings is alweer geboekt, vertelt Alice Kramer Ponsin van organisator Bravour. Het feest op het plein naast de dorpskerk wordt georganiseerd door Bravour. Om de 3 jaar is er een loting tussen ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn. En dit is het 3e en dus voorlopig laatste jaar dat deze onderneming de kar trekt, legt Alice Kramer Ponsin uit. Al kan het zomaar zijn dat we straks weer de gelukkige zijn, hoor. Hoe dan ook, deze voorlopig laatste keer is dus zonder feesttent en dat is voor het eerst. Het komt omdat alles maar duurder wordt, legt ze desgevraagd uit. Personeel, artiesten en ook het plaatsen van een tent. Als onze kosten oplopen, dan moeten we die terughalen bij de consument. En dat willen we niet meer, want dan moeten we onze prijs ook weer omhoog, legt Alice Kramer Ponsin eerlijk uit. Vandaar dat nu besloten is om geen grote feesttent neer te zetten op dat burgemeester Nielplein. Dat wil dus niet zeggen dat er niet gefeest wordt. We hebben echt weer een leuke programmering met bekende namen. Corrie Konings, die is ook alweer geboekt.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond 360.nl.

Dat gezongen door Tim Hardin. How can we hang on to a dream? Nog één plaat in dit eerste gedeelte van de ochtendmix op deze dinsdag 18 augustus 2026. Die gaan we besluiten met deze van Leo Sayer. When I need you. Dan is het tijd voor het nieuws. En dan zijn Rob en ik graag weer terug voor het tweede gedeelte. Tot zo.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: Dit geluid. Dit geluid.

0: tussen 10 en 12, de ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1976.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: En zo zijn we weer in het tweede uur aanbeland. Door de muziek van The Wings en Let 'Em In. Een opname uit 1976 en uit 1969. Andy Kim, Baby, I Love You. In het tweede gedeelte hebben we nog wel heel veel items te doen. Zoals?
2: Ja, we hebben nog een rondje Duits, samengesteld door Rine Haver.
1: Ja.
2: En dan hebben we ook haar keus nog, want die nemen we gewoon mee natuurlijk. Al is een weekje vrij af, zoals het heet.
1: Of, ja. Hè.
2: En wie is er vandaag jarig? Nieuws uit het verleden, 18 augustus door de jaren heen. En we gaan nog even 50 jaar terug in de tijd naar de top 40. Maar het belangrijkste is, als u een verzoekje wilt aanvragen, kan dat. Want u gaat voor. 085 20 20 300.
3: De leukste is van toen en nu.

0: Ja, dat was hem, de Animals, een Don't Let Me Be Misunderstood. Tijd voor...
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
2: En ik denk dat we twee verzoekjes gaan doen, want de telefoon die gaat maar door. En daar zijn wij heel blij mee, hè? 085 20 20 300. En wij nemen de telefoon op, jawel. Zojuist legde ik neer de telefoon horen. En aan de andere kant had ik Hans Visser. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Dave Davids van de Kinks. En het nummer heet Dead End Street. Maar we gaan beginnen met een verzoekje van Nicolaas. Die vraagt ook een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van de ochtendmix Nana Mouskouri en Janté Lavie.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En deze dag is het 18 augustus, de laatste hondsdag. De hondsdagen die begonnen op 19 juli. En in het verleden was deze periode niet populair. Het was een tijd waarin het zeer warm en als het regende ook nog eens heel vochtig kon zijn. Geen pretje als je geen koelkast had en al het eten bedorf. 1811, op deze dag, de Franse keizer Napoleon beveelt dat iedereen in Nederland die nog geen achternaam heeft, die je binnen een jaar moet aannemen. Dan ging je gauw een naam verzinnen. Was je vader bakker, dan heette je bakker. Of als je vader smid was, dan heette je smid. En zo ontstonden de achternamen. 1960, de Amerikaanse farmaceutische bedrijf GD Searle Drug brengt de eerste anticonceptiepil op de markt. En in 1970, Johnny Kraaikamp senior, die krijgt een schrik van zijn leven als zijn kleding op zijn motorboot in Breukerveen plotseling vlam vat. Kraai springt meteen overboord om de vlammen te doven en komt er zonder brandwonden vanaf. 1976, de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten kiest Gerald Ford tot presidentskandidaat. Daarmee verslaat Ford Ronald Reagan, die ook graag kandidaat wilde zijn voor het presidentschap. 1989, na een week proefdraaien, komt er een eind aan het pasjesysteem in de voetballerij. Voetbalfans die zouden een pasje moeten kopen om een stadion in te kunnen. Het systeem loopt stuk op de gemeente, die weigeren de passen bij de ingangen van de stadions te controleren. 1990, Groesbeek registreert nachtvorst. Aan de grond wordt een temperatuur gemeten van min 0,1 graad. Dan gaan we naar 1993. De houten 14e eeuwse kapelle Brücke in het Zwitserse Luzern wordt door brand verwoest. De gemeenteraad van Luzern besluit meteen na de brand een nieuwe brug te bouwen in dezelfde stijl als de oude. Dan gaan we naar 1995. Schiphol wil alle parkeerterreinen van de luchthaven uit gaan rusten met een automatisch registratiesysteem voor kentekens. En zo kan diefstal worden aangepakt. 1996. In Enschede is de mobiele eenheid zaterdagavond opnieuw in actie gekomen. Ze trad op tegen relschoppers bij een parkeerterrein waar de afgelopen weken illegaal met auto's is gekrost. 24 personen werden gearresteerd wegens openlijke geweldpleging, vernieling en mishandeling. 1999. De politie in Moskou heeft een 16-jarige jongen gearresteerd wegens moord op zijn vader. De jongen zou na zijn daad het slachtoffer aan de vele katten hebben gevoerd die hij bezat. De jongen heeft zijn vader waarschijnlijk uit frustratie over diens alcoholisme met een hakbes om het leven gebracht. Zo meldde de krant. En volgens het blad, dat doorgaans door de politie goed wordt geïnformeerd, is het lijk tot een stoofpot bereid en deels gevoerd aan de tientallen katten. De politie heeft stukken mensenvlees in de kattenbakken gevonden en in de koelkast is ook mensenvlees aangetroffen en er stond een grote pot verdachte bouillon in de koelkast. En nu we het toch over rare vaders hebben, ook 1999... een Nederlandse vader heeft zijn zoon als onderpand voor nog niet betaalde achtergelaten benzine hij heeft zijn zoon achtergelaten omdat hij de benzine niet kon betalen op een tankstation in het Duitse Essen. Naderhand weigerde hij pertinent de jongen op te halen. Vader en zoon die waren verdwaald op weg naar het winkelcentrum in Oberhausen en ze kwamen in Essen met een lege tank te staan. Tot overmaat van ramp bleek het tweetal geen Duits geld op zak te hebben, waarop werd besloten de 18-jarige jongen achter te laten terwijl de vader het geld zou wisselen. De man had het echter zozeer gehad bij Duitsland dat hij rechtstreeks naar Nederland reed en weigerde nog één voet in het buurland te zetten. Bemiddeling door de politie in Essen en Meppel liep op niets uit. De man wilde ook de kosten van een taxi of een treinrit voor zijn zoon niet betalen. Het Duitse Rode Kruis heeft de jongen uiteindelijk met de trein naar Venlo gebracht en zowaar, daar stond de vader hem op te wachten. 2007, RTL begint weer een nieuwe televisiezender, namelijk RTL 8. En de slagzin van de zender is: waar vrouwen van houden. Tot slot, 2012. Het is een bijzondere dag voor weerman Reinier van den Berg. Voor het eerst in 20 jaar dat hij voor RTL werkt, plaatst hij op de weerkaart voor Nederland een temperatuur van 38 graden. En die temperatuur die wordt voor de volgende dag voorspeld, namelijk in Noord-Limburg. Deze datum, 1973, wat staat er op nummer 1 in de top 40? Rode Rozen van Freddy Brek.

0: not unusual. Uiteraard herkennen we hier Tom Jones. En daarvoor hadden we nog Freddy Brick met Rote Rozen. Rob, we gaan eens eventjes 50 jaar terug in de tijd.
1: Ja, en dan komen we toch weer bij die top 40 terecht. U weet dat. Kiss and Say Goodbye van de Manhattans op 1. Nice and Slow, Jessie Queen op 2. Standing on the Inside, Full House op 3. Maar wij concentreren ons altijd bij deze rubriek op de nieuwkomers. En afgelopen maandag, gisteren, hebben wij Dancing Queen gedraaid van ABBA. Want die kwam echt van niks binnen op 9. Dat is een enorme sprong. En ook hoog binnen kwam op nummer 23 Dr. Hook. And a little bit more.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Goed erop, we gaan een rondje Duits draaien. Wat heeft Rien allemaal samengesteld voor ons?
1: Ja, want het rondje Duits is nogmaals samengesteld door Rina Haver. En die dacht van nou, we eindigen een keer met Connie Froboes en Zwei kleine Italiener uit 1962. Imka Marina, Nederlandse zangeres, maar die zong ook heel veel Duits. Über den Wolken ist Sonnenschein uit 1964. Maar we gaan beginnen met Marianne Rosenberg en Ich bin wie du uit 1976.
2: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein.
3: Jawohl, es ist Zeit für eine Runde Deutsch mit Rob Kesen.

0: Hebben we gehoord erop?
1: Ja, twee kleine Italianen. En daarvoor hadden we Imca Marina met Uben in Wolken is Sunshine. En Marianne Roosberg begon met Ich bin wie du.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.
1: Ja, want die mag ze gewoon doorgeven. En dat is ABBA en Lay All Your Love On Me. Dat is de keuze van Rina. En wij gaan afscheid nemen.
3: Ja, zo is het. Het zit er alweer bijna op. Eindeloos Eimond tussen 12 en 2. Morgen zijn wij er weer. Ja. Een fijne dinsdag verder.
1: Zeker.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies. Zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk. En maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Interviews, de regionieuws.

0: Rayonhoogte voorzichtig bij elkaar gekomen. Ik kan er maar vroeg genoeg bij wezen. De temperatuur zo hard zakt in één keer. Dan weet je het maar nooit. Maar goed, hartelijk dank aan Ab en Rob voor een oergezellige ochtendmix. Altijd gezellig, die twee. En dan gaan wij proberen om het een beetje voor te zetten allemaal. En wat hebben we nou? We hebben in ieder geval... wat hebben we eigenlijk al? Artiest in het licht hebben we. We hebben de tip van Joost, omdat hij afgelopen vrijdag niet goed ging. Omdat we iets niet bij ons hadden waar hij op stond. Dus dat doen we vandaag maar. Dus dat maakt het niet uit. En voor de rest gewoon veel lekkere oude en vooral ook wat nieuwe muziek. En dat maakt het allemaal weer vreselijk gezellig. Schuifje openzetten en dan beginnen wij met...
1: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor Artiest in het Licht.
2: Ja, de artiest in het licht vandaag is Johnny Preston. Geboren op 18 augustus 1939 in Port Arthur in Texas. Was vooral bekend als rock'n'roll zanger. Hij overleed in 2011 op 4 maart. En ik denk dat iedereen hem eigenlijk wel kent van zijn allergrootste hit. En dat was Running Man.

0: misschien nog wel de gedachte hebben dat het nummer Runaround Sue heette. Maar het heet Running Bear. En dat is ook goed. Nou, hij is dus, het is je geboortedag vandaag.
1: Ja.
0: Gezellig. En ja, dat zijn van die artiesten, die hoor je nooit meer, hè?
1: Nee, maar dat zijn ook van die eigenlijk one-hit wonders.
0: Ja, precies. Je hoort er bijna nooit meer wat van. Maar goed, vandaag dan weer wel bij ons in Eindeloos Eimond. En wij gaan overschakelen naar...
2: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
3: Dankjewel. Vanaf de Breestraat, in de warme Breestraat zelfs in Beverwijk, hebben we weer een tip.

0: Want ook dat gaat gewoon door weer of geen weer. De platen blijven komen. En vandaag hebben we als tip van de week de nieuwe LP van Carly Simon. Carly Simon kennen we uit de jaren 70 natuurlijk, van Yours of Vain. Hij heeft toen grote succes gehad in het begin in de jaren 70. Nou, dat heeft ze nooit meer geëvenaard, maar ze maakt nog steeds platen. En de nieuwe plaat heet Comes in Waves. De single is nu uit, die heet Peaches. En het is lekkere muziek voor dit weer, zou ik zeggen. Warm buiten, radio lekker hard aanzetten. En de nieuwe LP van Carly Simon als tip van de week.
1: Ja, even tegelijk.
0: In Waves, ja. Nieuwe tip van de week.
1: Ja, maar als we vertellen dat deze opgenomen is vorige week donderdag. Dus vandaag is het niet zo warm meer. Maar hier is wel Carly Simon.

heel mooi liedje van Carly Simon, Maybe I'll Never Love You. Van het nieuwe album dus van deze dame. Die wij natuurlijk allemaal kennen vanuit, zoals ik al zei, You're So Vain. Hè, dat prachtige liedje wat ze samen zong met Mick Jagger. En we kennen haar natuurlijk ook nog van het festival No Nukes, dat in 1979 werd gehouden in Amerika. Van artiesten die protesteerden tegen het gebruik van nucleair materiaal. En daar ging het allemaal om. En er was onder andere Crosby, Stills and Nash waren daarbij. Carly Simon was erbij, James Taylor, Jackson Browne, de radio's. Kortom, een grote groep van artiesten die tegen dat nucleaire materiaal waren. En daar was Carly dus ook bij. En dat is hartstikke leuk. Goed, heel fijn. Leuk dat we dit gehoord hebben. Ik vond het een mooi liedje. De volgende is een nieuwe, of tenminste het is een nieuwe oude. Is er aardig de afgelopen tijd aardig wat te doen geweest om het album Nacht en Ontij van Boudewijn de Groot. Daar was heel wat om te doen. Het zou uitkomen in een complete nieuwe Dolby Atmos de mix. Ik moet je eerlijk zeggen, toen de tijd dat het album uitkwam, vond ik het niks. En ik vind nu nog niks. Al dat heksengedoe en die verhalen, dat vind ik niet Boudewijn de Groot. Hij vond het in de tijd wel. Dat was toen de tijd ook de reden dat hij brak met Lennart Nijg. Want die vond dat ook niks. Toen is hij er een tijdje uit geweest. En kwam hij eindelijk weer terug met gewoon normale muziek op het album. Hoe sterk is de eenzame fietser. Maar goed, er staat één liedje op die plaat wat dan wel vrij aardig is. En dat laat ik u dan maar horen. Van het nieuwe album of het nieuwe geremasterde album van Boudewijn de Groot. Nummer 1, Eneas nu.

een langdurig verhaal over allerlei occulte zaken. Trollen, kobolten, en noem het allemaal maar op wat erin voorkomt. Heksen en... Sorry, ik vond het toen de tijd... misschien begreep ik het wel niet. Toen de tijd, toen het nieuw was in 1969 of zo. Maar dit was een van de weinige stukjes muziek die er op het album staat. En dat heette dan Eneas Nu. Boudewijn de Groot van het album Nacht en

Travis Wilson Nash, nummer van geschreven door Graham Nash van het album Deja Vu. Prachtige plaat overigens nog steeds, die helemaal schitterend overeen staat. We hebben nog even nog een Boudewijn Groot. Ja, die staat er toevallig en die stond er al in. Al de dagen lang horen wij maar over droogte en watertekorten en weet ik het allemaal niet wat er allemaal komt. En we moeten voorzichtig zijn met water. Nou, dat doen we dan natuurlijk ook. En Boudewijn, die gaat ook even helpen. Ja hoor, die is namelijk de waterdrager.

0: zijn altijd van die mensen die zeggen, je mag niet zelden van het ene artiest twee keer achter elkaar. Nou, ik zou niet weten waarom niet. Vond een mooi liedje. En het was vorige week natuurlijk wel erg toepasselijk. Nee, al die hitte en zo en geklagen over de droogte. Dus vandaar dat Boudewijn eventjes hielp. Met een beetje water gewoon. Ja, daar is niks meer mee. Een beetje water erbij.
1: Ja. Tuurlijk. Naar de Noordzee. Mm-hmm.
0: Ja, naar de Noordzee water dragen. Ja, dat zeggen ze ook. Water naar de zee dragen. Dat is overbodig. Dus, nou ja, dat...
1: ja,
0: daarom. Goed, we gaan ons bezighouden, dames en heren, met de actualiteit.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Een machtsstrijd aan de top van het Indiase Tata-concern zorgt voor onrust in de Eimond. De ruzie speelt zich af in India, maar kan ook gevolgen hebben voor de toekomst van Tata Steel in IJmuiden. De fabriek staat namelijk voor een enorme investering in groen staal. En een belangrijk deel van het geld daarvoor moet van Tata zelf komen. De huidige topman van Tata Sons vertrekt in februari van het aankomend jaar. De komende tijd wordt duidelijk wie hem gaat opvolgen. En daarmee gaat het niet alleen om een nieuwe topman. Het gaat ook om de koers van Tata en om de vraag waar het concern de komende jaren miljarden in wil investeren. Een nieuwe leiding kan daarin andere keuzes maken. En dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de investering in groen staal in IJmuiden. En als dat groene staalplan niet doorgaat, is het mogelijk afgelopen met de staalfabriek in IJmuiden. De provincie stelt dit jaar 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verkeerslessen op scholen. Met dit bedrag kunnen alle basis- en middelbare scholen in Noord-Holland verkeerslessen aanbieden aan hun leerlingen. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer. Ze zijn onervaren, nemen soms meer risico's en houden zich niet altijd aan de regels. Deze week starten de scholen weer na de zomervakantie. Veel scholieren gaan op pad, vaak op de fiets, elektrische fiets, en tegenwoordig ook op de fatbike. De provincie betaalt de verkeerslessen volledig voor leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kunt u kijken op verkeerseducatie. En dat is een website. En via de nieuwe online portal kunnen scholen de verkeerslessen zelf reserveren. Dat is dus op dezelfde website. Op woensdag 26 augustus organiseert Natuur- en Milieu-Educatie Beverwijk een theatervoorstelling op kinderboerderij De Baak. Deze theatervoorstelling gaat over een zeemeermin die onderweg naar een feest verstrikt raakt in de plastic soep. En zo wordt duidelijk hoe groot het probleem is van al dat plastic. Deze poppenvoorstelling wordt uitgevoerd door Theater Poppekus. Het belooft een leuke en leerzame middag te worden. Er zijn woensdagmiddag 2 voorstellingen. 1 om 2 uur en 1 om 3:15. Aanmelden kan via nme.beverwijk.nl. En deze activiteit is geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Deelname is gratis en iedereen is welkom. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Noordzeekanaal organiseert Stichting Oerij een fietsexcursie op de zaterdagen 29 augustus, op 12 september en op 3 oktober. Het Noordzeekanaal volgt grotendeels de loop van het Oerij, een veerivier die via de Vecht uitmondde bij Kassikum en rond het begin van onze jaartelling verzandde. Op deze fietsexcursie van ongeveer 30 kilometer wordt u meegenomen vanaf de noordkant van de Velse Pont en terug via de pont bij Buitenhuizen, langs verschillende interessante vertelpunten. De diverse verbindingen over het kanaal komen ter sprake. De schade aan Buitenhuizen aan de rand van het voormalige Wijkermeer. de doorbraken in de oude zeedijken die nog altijd zichtbaar zijn. De Romeinen en hun forten en alle andere plekken waar het oerei zijn sporen heeft achtergelaten, als je daar oog voor hebt tenminste. Ga voor meer informatie en om aan te melden voor de excursie naar de website van oerei.nl. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: En het weerbericht is afkomstig van regioweer.wordpress.com. Samengesteld door weerman Rico Schreuder. Vandaag is het bewolkt en er valt geruime tijd regen. Vanmiddag nemen de neerslagkansen af en plaatselijk kan meer dan 10 mm vallen. Vanavond komen er opnieuw buien opzetten en worden de regenmeters verder gevuld. Er waait een matige aan zee, vrij krachtige westenwind, en het wordt hooguit een graad of 22.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
4: Oh la la, het is nu tijd voor een mooie Franse plaatje.

0: Ja, prachtig. Een monument van een plaat, dit. Echt een monument van een plaat.
1: Yes.
0: Ongelooflijk, wat mooi. Michel Sardou, La Lac de Connemara, zoals ik het goed zeg.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden wij...
1: Daarvoor hoorden we Hier Encore van Charles Aznavour.
0: Ja.
1: En helemaal aan het begin hoorde u Tombe la Neige van Adamo.
0: Ja.
1: En in het kader van de 3-in-1... Het thema was vandaag Tour de France.
0: Nou, dat is een leuke Franse tour. En die Tom Lanijs was trouwens een remake. Ja. Een modernere versie van het nummer, want het origineel klonk heel anders. Maar ik vond deze niet verkeerd. Normaal heb ik iets tegen remakes, maar deze ging wel. Goed, hartstikke mooi.
1: Mooie remakes. Mooie remakes.
0: Helemaal goed.
2: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
0: Ja, alles om je heen. En ik heb weer eentje, een oude nieuwe voor u. En noem dat een album, een verzamelalbum van de heer Ray Charles. En dat is ook wel weer mooi om dat weer eens even te horen. Die oude man, een hele oude opname is dit. The nighttime is the right time. Ray Charles.

Nou, dik 60 jaar oud hoor, als het geen 65 is. Een van de oudere opnames van Ray Charles, die opnieuw online is gezet op een verzamelalbum. Een beetje geremixed en een beetje opgepoetst natuurlijk, dat dan weer wel. Maar wel lekker, daar gaat het om. Ray Charles dus. En ik heb hier een hele mooie staan van Graham Nash. Ja, we hebben hem al een keer gehoord met Crosby, Stills en Nash Young. Maar hier is hij nog een keer alleen. I watched it all come down.

Een track afkomstig van zijn meest recente album, dat een paar jaar geleden uitkwam. En ik vind dit het mooiste nummer wat erop staat. Ik vind dit zo fantastisch mooi gedaan. Beetje à la Alan en Rigby van de Beatles, maar goed, dat maakt het allemaal niet uit. Hij blijft gewoon fantastische muziek maken, deze Graham Nash. En dat is alleen maar leuk. Goed, het is bijna tijd om naar het NOS Journaal te gaan.

En natuurlijk ook naar de boodschappen en zo, de reclames en het nieuws van 1 uur. En daarna zijn wij weer terug met een leukste cabaret. Beetje lang, maar wel leuk. Let maar op straks. Tot zo.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
1: Eimond 360.
6: Interviews. Regionieuws.

Ja, gezellig. En daar zijn we weer met tweede uur van Eindeloos Eimond op deze 18e augustus. Welkom terug. Geluk dat u er weer bent.

0: je moet tegenwoordig, als je zo'n radioprogramma maakt, moet je aan allerlei dingen tegelijk denken. En soms dan vergeet je wel eens wat. Ik moest nog even gauw wat klaarzetten, want anders dan hoort u zo meteen niks. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat hebben we dit uur nog? Nou, we hebben straks nog het regionieuws. En voor de rest gaan we, om te beginnen, maar eens eventjes een beetje lachen. Want dat is ook wel weer eens leuk. Af en toe is een beetje een glimlach. En Angela is Dave Melders. Maar die houdt van de grande dame van het Nederlands cabaret. We hebben dus bijvoorbeeld al Jenny Arian gehad. We hebben Adele Bloemendaal gehad. Brigitte Kaandorp. En vandaag hebben we Jasperina de Jong. Ah, daar is ze weer. Nou, mag ze zelf even vertellen wat er komt.
1: Ja, Jasperina. En je vergat nog Corny Stewart. Die hebben
0: we ook nog gehad. Klopt.
1: Allemaal grote namen uit het Nederlandse cabaret. En vandaag gaan we luisteren. Het is een beetje aan de lange kant, maar hij is zo vreselijk leuk. En het is The Non. Roll Another One.

0: Weer geloosd, die. Echt waar. Het duurt wel lang, maar... Of tenminste, het duurt helemaal niet lang. Weer fantastisch. Mooi verhaal van die man. En in de tijd dat dit uitkwam, was dit behoorlijk aanstootgevend. Dat,
1: ja, dat mag je wel stellen. Maar we weten allemaal van Jasperine dat zij dergelijke controverse niet schuwde.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet met,
1: absoluut niet.
0: In de tijd van...
1: Maar wel een uitgesproken mening.
0: Ja, en zeker in de tijd van Lurelei was het echt wel...
1: Nou, ze is wel groots beïnvloed door Erik Herfst ook.
0: Ja, dat zal zo zijn. Goed, ik moet weer eventjes ingrijpen, dames en heren. Er moet weer even ingegrepen worden, zoals dat dan mooi heet. Want er gaat weer iets fout. Maar ja, dat maakt allemaal niks uit. We blijven gewoon lachen. En we blijven gewoon ook nog een keertje doorgaan. Dat doen wij gewoon in Eindeloos Eimond. Wij gaan even door met een leuk plaatje.

Dat was een handje van Dion, als ik het goed heb, veel eerder. Maar Status Quo was best altijd wel in staat om van een cover iets heel bijzonders te maken. Er zijn diverse voorbeelden van te noemen. En dit is er dus ook een, The Wanderer. En was even lekker om dat weer terug te horen. Ja, Status Quo, the best. Nou ja, dit is Tina Turner.

toch altijd weer fijn dat je dat van Tina hoort, hè, dat je de beste bent. Nou, dat is altijd wel lekker om dat te horen, ja. Ja, dat is lekker om dat te horen, dat je de beste bent. Dat zegt Tina tenminste. Nou, Sheryl Crow, dames en heren, die heeft ook weer een nieuwe. En dat nummer, dan moet ik even kijken hoe Freedom Bus, zo heet het. Oftewel, een bus naar de vrijheid. Nou, dat zou wel eens leuk kunnen zijn.

0: Freedom Bus, van de nieuwe single van Sheryl Crow samen met Jesse Well. Wie dat dan ook mogen zijn. Maar goed, dat is allemaal niet meer langs. Een mooi liedje. En dat ze begon te zingen dacht ik, hé, we gaan naar Don't Let Me Down van de Beatles. Maar dat, ja. De eerste opening, ja, dat was precies hetzelfde. Maar goed, maakt niet uit. Het waren minder dan zoveel noten, dus dan mag het. Het nieuws.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Een machtsstrijd aan de top van het Indiase Tata-concern zorgt voor onrust in de Eimond. De ruzie speelt zich af in India, maar kan ook gevolgen hebben voor de toekomst van Tata Steel in IJmuiden. De fabriek staat namelijk voor een enorme investering in groen staal en een belangrijk deel van dat geld daarvoor moet van Tata zelf komen. De huidige topman van Tata Sons vertrekt in februari van het aankomend jaar. De komende tijd wordt duidelijk wie hem gaat opvolgen. Daarmee gaat het niet alleen om een nieuwe topman. Het gaat ook om de koers van Tata en om de vraag waar het concern de komende jaren miljarden euro in wil investeren. Een nieuwe leiding kan daarin andere keuzes gaan maken. En dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de investering in groen staal in IJmuiden. Als het groene staalplan niet doorgaat, is het mogelijk afgelopen met de staalfabriek in IJmuiden. De provincie stelt dit jaar 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verkeerslessen op scholen. Met dit bedrag kunnen alle basis- en middelbare scholen in Noord-Holland verkeerslessen aanbieden aan hun leerlingen. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer en ze zijn onervaren, nemen vaak meer risico en houden zich daarbij ook niet altijd aan de regels. Deze week starten de scholen weer na de zomervakantie. Veel scholieren gaan dan op pad, vaak op de fiets, de elektrische fiets, maar tegenwoordig ook per fatbike. De politie betaalt de verkeerslessen volledig voor leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Meer informatie kunt u vinden op de website van Verkeerseducatie. Via de nieuwe online portal die u daar vindt, kunnen de scholen de verkeerslessen zelf reserveren. Op woensdag 26 augustus organiseert Natuur- en Milieueducatie Beverwijk een theatervoorstelling op kinderboerderij De Baak. Deze theatervoorstelling gaat over een zeemeermin die onderweg naar een feest verstrikt raakt in de plastic soep. Zo wordt duidelijk hoe groot het probleem is van al dat plastic in zee. En deze poppenvoorstelling wordt uitgevoerd door Theater Popkus. Het belooft een leuke en vooral ook leerzame middag te worden. Er zijn woensdagmiddag 26 augustus 2 voorstellingen. 1 om 2 uur en de volgende is om 3:15. Aanmelden kan via de website van NME Beverwijk. En deze activiteit is geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Deelname is gratis en iedereen is welkom. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Noordzeekanaal organiseert Stichting Oorij een fietsexcursie op de volgende zaterdagen, namelijk 29 augustus, 12 september en op 3 oktober. Het Noordzeekanaal volgt grotendeels de loop van het Oerij. Een veenrivier die via de Vecht uitmondde bij Kassicum en rond het begin van onze jaartelling verzandde. Op deze fietsexcursie van ongeveer 30 kilometer wordt u meegenomen vanaf de noordkant van de Velse Pont en terug via de pont bij Buitenhuizen en langs diverse interessante vertelpunten. De diverse verbindingen over het kanaal komen ter sprake. De grote schade aan buitenhuizen aan de rand van het voormalige Wijkmeer. En de doorbraken in de oude zeedijken die nog altijd zichtbaar zijn. Dan vervolgens de Romeinen en hun forten en alle andere plekken waar het oerei zijn sporen heeft achtergelaten, wanneer je daar tenminste oog voor hebt. Ga voor meer informatie en aanmelden voor de excursie naar de website van oerei.nl. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: En het weerbericht is afkomstig van regioweer.wordpress.com. Samengesteld door Rico Schreuder. Vandaag is het bewolkt en valt geruime tijd regen. Vanmiddag nemen de neerslagkansen af. En plaatselijk kan wel meer dan 10 mm vallen. Dat wil niet zeggen dat het niet gaat regenen vanmiddag. Dus hou de paraplu en regenjas bij de hand. Vanavond komen buien opzetten en worden de regenmeters nog verder gevuld. Er waait een matige aan zee, vrij krachtige westenwind en het wordt hooguit 22 graden.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: En nou zou eigenlijk het liedje van de Sidekick moeten komen. Maar ik ben hem kwijt. Ik heb hem niet meer vinden. Hij is gewoon weg. Dus heb ik maar... Hoe zeg u?
2: Lekker dat.
0: Ja, ik ben hem gewoon kwijt. Hij is weg.
2: Had ik nog wel zo'n mooie.
0: Ja, nou deze vind je vast ook mooi.

0: Nou, dat was ook mooi, toch?
1: Yep. Blijer kunnen we niet meer. Dit vind ik by far een van de mooiste van Bruce.
0: Oké, en hoe heette het?
1: Dit heette Trapped en dat is afkomstig van een album. Een van zijn allereerste live albums. En dat was een concert dat werd opgenomen in het Meadowlands Stadium in New Jersey. Oftewel een thuiswedstrijd.
0: Oké, okay. Ja. Wat leuk. Goed, Trapped. Een dame die al een tijdje niet meer onder ons is, dames en heren. En wat een fantastische zangeres was. Daar vanaf komt er dan af en toe toch nog weer eens een keertje wat nieuws om de hoek kijken. Of althans, nieuws kan natuurlijk niet meer, want ze is er al een hele tijd niet meer. Ze is op 33-jarige leeftijd overleden. En dan heb ik het over Eva Cassidy. En zo af en toe komt het dan weer wat om de hoek kijken. En dan vinden ze waarschijnlijk weer iets en dat zetten ze dan weer online. En dat is wel heel erg lekker. Nou, dit is haar versie van It Ain't... It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Eva Cassidy.

0: Ja, en het merkwaardige met deze dame is, dames en heren, dat ze tijdens haar leven eigenlijk helemaal geen grote internationale carrière had. Totaal niet eigenlijk, ze was eigenlijk nauwelijks bekend. Ja. Ze is geboren in 1963, op 2 februari 1963 om precies te zijn, in Washington D.C. En ze overleed op 2 november 1996 op 33-jarige leeftijd. Ze is dus helemaal ook niet eens oud geworden. Gek is dat ze pas na haar dood, dus nadat ze overleden was, heel erg bekend werd. En vooral in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk. En dat ze daardoor ineens na haar dood gezien werd als een fantastische zangeres. En wel ineens vreselijk populair werd. En dat is toch een beetje wrang natuurlijk.
1: Nee, zoiets. Aardig.
0: Maar haar uitvoering van bijvoorbeeld Over the Rainbow werd een grote hit. En ook Songbird en Fields of Gold, Autumn Leaves en What a Wonderful World zijn bekende uitvoeringen van haar. Nou, dit nummer, dit swingende nummer, dat is dus waarschijnlijk ontdekt, een beetje opgepoetst en wat is meer zij. En dus nu online gezet. En dus kunnen we nu ook genieten van Eva Cassidy als swingzangeres. En ook dat is vreselijk lekker, want het is gewoon een vakvrouw. David Bowie. En hier is voor verandering Changes. Jawel.

David Bowie en een van zijn grote hits. En het nummer dat was die, dat Changes. En dan heb ik nog iets heel bijzonders. Af en toe dan kom je van die leuke, bijzondere dingen tegen. Een heel oud liedje, dat heet Happy Days Are Here Again. Dat is een heel oud liedje, dat kennen we allemaal wel. En nu is er een groepje, en dat is een fantastische zanggroep. Die heet de Pentatonix. En die hebben daar weer eens wat nieuws van gemaakt. Get Happy heet het nu.

0: geweldig. Het zit er verschrikkelijk goed in elkaar. Happy Days, ja, kon het me zeggen. Heel ergens op de achtergrond kon je het een beetje herkennen. The Happy Days are here again. Maar wel ontzettend mooi gedaan. Pentatonix dus. Die groep, dat zijn vijf zangers. En die staan echt garant voor fantastische dingen. Als je er meer van wil horen. Er is het nodige van te vinden op YouTube onder andere. En ook op Spotify waarschijnlijk wel. En dan zou je eens moeten luisteren naar hun versie van The Sound of Silence. Wat op zich ook een belevenis is. En ze hebben ook zo'n hele mooie clip. Die heet The Evolution of Music. En als je daarna luistert, dan hoor je dus gewoon in een paar minuten tijd een totale weergave van de muziek vanaf 1300 tot 2020, om het zo maar eens
1: te zeggen. Ja, om precies te zijn vanaf het moment dat de Gregoriaanse gezangen begonnen,
0: ja.
1: tot aan nu.
0: Ja.
1: Dus, echt geweldig.
0: Ja, tot aan nu. Tot 2020 ongeveer. Maar wel vreselijk leuk om dat te horen. En dan hoor je werkelijk alles voorbij komen. Wat er in die jaren gebeurd is. Allemaal in hele korte fragmentjes. Gewoon maar eens naar luisteren. Is best wel leuk. Veldhuis en Kemper.

0: leiden computers hun eigen leven.
1: Ja.
0: Het begint zomaar opnieuw zonder dat ik daar iets over gezegd had. Maar goed, maakt niet uit. We draaien dit eventjes als klein pauzewerkje, want we zijn er bijna doorheen.

0: klokken, dat zijn van die onverbiddelijke dingen. En als een klok zegt, je moet eruit, dan ga je eruit. Zo gaat het nog eenmaal.
1: Ja.
0: Dus wij gaan u hartelijk danken voor het luisteren naar deze twee uur van Eindeloos Eimond. Ik moet u vertellen dat er morgen weer een Eindeloos Eimond is. En ik geloof dat Frank weer terug is, dus morgen weer met Frank. En donderdag is er ook een Eindeloos Eimond met Pimmetje. En dan hebben wij natuurlijk vrijdag ben ik er weer samen met Frank. En dan is er ook weer een Eindeloos Eimond. En dan zaterdag nog broodje Hans. Nou, en dan zit de week er weer op. Angela, jij bedankt voor al je bijdrage aan dit programma.
1: Graag gedaan.
0: En, nou ja, ik zou zeggen, jongens, neem een paraplu mee. En,
1: ja, dat is op dit moment al even nodig.
0: Zo is dat. Ze zijn er niet meer aan gewend, maar het moet wel. Tenminste, je moet niks natuurlijk. Als je een nat hoofd wil krijgen, moet je geen paraplu meenemen. Nee. Zo simpel werkt het. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Fijne dinsdag. Tot vrijdag, wat mij betreft.
1: Ja, en wat mij betreft, tot volgende week.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij amateurtuinersvereniging Tot Ieders Genoegen in Heemskerk blijft de grond kurkdroog, ondanks de regenbui van zaterdag. Tuinders geven water alleen aan kwetsbare planten en Inker Jos voedert bij met suikerwater vanwege nectartekort. De droogte vraagt om aanpassingen en extra zorg. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trusts veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Groente en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, krijgen via Veggiebox een tweede kans. De boxen met deze buitenbeentjes zijn nu ook in Beverwijk af te halen. De inhoud varieert per week en is seizoensgebonden, wat klanten verrast en aanzet tot improviseren. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Groente en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, krijgen via Veggiebox een tweede kans. De boxen met deze buitenbeentjes zijn nu ook in Beverwijk af te halen. De inhoud varieert per week en is seizoensgebonden, wat klanten verrast en aanzet tot improviseren. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Deze. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim €27 miljoen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Bij de jaarlijkse Beach Cleanup Tour ruimden 2000 vrijwilligers ruim 4000 kilo afval op Noord-Hollandse stranden op. Groot afval nam af, maar waren ruim 79.000 sigarettenfilters vol microplastics. Microplastics zijn schadelijk voor mens en dier. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk.

Ik vind het een lekker begin voor dit uur van de platenkast, hoor. Annie Lennox, je weet wel, van de Eurythmics. En later ook solo, ook hartstikke beroemd. En Al Green, en dat heet natuurlijk Put a Little Love in Your Heart. Hé, hey, komt die hond vandaan? Haal hem eens even weg. Oh, dat zijn die jongens van de Babysitter Circus. Oh, die hond van mij, ja.

Die Mick Hucknall, eigenlijk de enige overgebleven lid van de originele Simple Red, schijnt nogal een lady killer te zijn met zijn rode haren. Daarom heet die groep ook Simply Red. Dit was een van hun hits, ik dacht dat de 90's, als ik het goed heb. En het heette Sunrise. En ze dat dan nog over zon hebben. Albert Hammond probeert de familie te wijs te maken dat het niet regent in Zuid-Californië. Maar in werkelijkheid is het toch een beetje anders. En met de financiën gaat het ook nog niet helemaal goed. Daar gaat het dan eigenlijk nog meer over. It never rains in Southern California.

Dit komt gewoon uit Nederland. En ik vind het lekker. Ik ben blij dat lijnbeheer wat verderop zit tegenwoordig. Want ik moet altijd oordopjes geven als ik mee zit te zingen. Want ze vinden het niet zo geslaagd. Ik wel, maar... Heerlijk, heerlijk. Promises, promises. Nu volgende... Misschien heb ik het eerder verteld, maar ik vind het zo'n leuke anekdote. Ik zat dus op YouTube te schuimen. En ik las iets over dat de Alissie-broertjes... in Nederland opgetreden hadden en nog steeds toerden. En toen zette ik eronder, niet verwachtend op antwoord... van, goh, ik zie dat jullie in Nederland geweest zijn. Komen jullie weer eens? En binnen 5 minuten had ik antwoord op YouTube of all places. En ik zat werkelijk te blozen achter mijn pc, geloof me. Want dat waren leuke mannen en volgens mij zijn ze nog steeds leuk opgedroogd. The Alessi Brothers uit de jaren 70. Oh, Laurie. I'd like

As wat was dat? En Don't Turn Around. En nee, sterker stand, een dagje ouder. Die zei, kun je eens een hele oude voor me draaien van Boudewijn de Groot? En toen dacht ik, ja, ik weet er wel eentje. Daar was iets bijzonders mee in hand. Ik zocht hem een keer op YouTube. En ik denk, verrek, dat is mijn oude buurt. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, maar het grappige is, die huizen zijn gesloopt toen ik een jaar of 5 was. En ik herkende het gewoon meteen. En het scheen een hele bijzondere clip te zijn in zwart-wit, omdat ze eigenlijk voor het eerst in Nederland dan de camera's naar buiten sjouwden en meerdere invalshoeken hadden. En als je dit nu ziet, en dan ook van onderen gefilmd, dan heel bijzonder. Als je nu ziet, denk je van, waar gaat het over? Maar kijk maar eens op Wikipedia, Meester Prikkebeen. En op YouTube, dan denk je van, ja, ja, voor die tijd was dat toch wel bijzonder. Boudewijn de Groot en Emmy Niemann, Meester

Ja, ze houdt ook van YouTube. Moet er gewoon in kunnen, in de platenkast. Ik probeer altijd een beetje te verrassen dat je denkt van... Oh, draait ze dat? Ja. Ook Beautiful Day mag voorbij komen. Sowieso mooi weer, altijd goed. Dan nu een nummer van een dame die bereid is... duizenden kilometers te reizen. Vanessa Carlton en 1000 miles.

Die Chris Brown die heeft er wat voor over. Fine China. Je luistert naar de platenkast en ik denk dat ik alvast dat uur ga afronden. Anders dan loop ik weer klim met het nieuws. Dat wil je altijd zien. Dus ik heb een mooie voorbij zien komen. Ja, mooi. Dat is natuurlijk net wat je er zelf van vindt. De eerste single van Prince. En die heet I Wanna Be Your Lover.

Is it me or is the band getting bigger?

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
4: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
3: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Jawel, jawel, jawel. Daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer.
0: Jeremy Show, deel 2.
1: Ja.
0: Mijn naam is Jeremy. En ergens tegenover mij, tussen wat schermen, zit mijn lieve vriendin. En perfecte partner in de radio, Cindy.
1: Wauw, perfect al.
0: Ja, toch?
1: Lekker.
0: Ja, we beginnen nog even gezellig.
1: Ja. Ja, inderdaad. Voor de mensen die vorige week hebben geluisterd. Jeremy's humeur werd volgens mij steeds minder naar We Are The Champions, maar...
0: Ja, laten we dat dan gewoon...
1: Ja, inderdaad, laten we het vergeten.
0: We begonnen met een banger, The Killers, Mr. Brightside.
1: Ja.
0: Dat is geen onbekende voor jou.
1: Nee, ja, inderdaad, als we het gaan hebben over herinneringen, over nummers, dan is dit wel eentje die er bovenuit schiet. En ik denk dat jij ook wel weet waar ik het over
0: heb. Zeker weten.
1: Ja, hè? Nee,
0: ik laat het woord aan jou.
1: Ja, nou, wij hebben vorig jaar een hele mooie reis gedaan door Australië, Thailand, Vietnam. En in Vietnam dachten wij na de Ha Giang Loop gedaan te hebben van laten we onszelf even trakteren op een heerlijke, relaxte cruise. Althans, dat dacht ik.
0: Dat dacht jij, ja.
1: Ik naar Jeremy doorstuurde, oh kijk, dit kunnen we wel doen, helemaal leuk. En Jer zegt, nou, laten we dat doen. En op een gegeven moment, dus na die Ha Giang Loop, dat is best wel een intense rit door de bergen heen, rijden we met de bus richting die cruise. En ik kijk nog een keer naar die cruise en ik denk, oh mijn god.
0: Wat staat hier?
1: Dit is een partycruise. Ja, echt. En uiteindelijk was het echt waanzinnig. Hele leuke mensen ontmoet. En dus dit nummer stond wel een beetje centraal van die hele boot. Want die boot die, nou ja, die ging bijna ten onder als de Titanic.
0: Ja, de nummer gaan aan en alle nationaliteiten die zongen mee. En het
1: ja,
0: was geweldig.
1: Het was echt leuk. Ja,
0: nee, top. Nee, ja, kijk, mooie verhalen, daar zijn we voor in.
1: Ja.
0: Actualiteitjes, leuke weetjes en nou, leuke levensvragen om elkaar wat beter te leren kennen en te laten zien aan de radiowereld.
1: Ja.
0: Maar ook veel muziek. En wat ik vooral leuk vind is ook om er eigen draai in te geven. En ja, dan ga ik natuurlijk gewoon lekker beginnen met mijn maatje Johnny Cash.
1: Ah, ja, dat snap ik wel.
0: Ik ben groot fan van hem. Hij heeft een heerlijke stem. Lekker laag, droog. En hij vertelt gewoon op een hele mooie manier een verhaal eigenlijk in de muziek. En geen poespas. Gewoon echt puur verhalen. Niet van, kijk mij nou eens staan. Nee, meer van, ik heb dit gedaan en ik ben er trots op. En nou mooi. Laten we gewoon lekker beginnen. Hier is hij.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Yes, je hoorde de Rolling Stones met Painted Black.
1: Rolling Stones.
0: De Rolling Stones, ofwel de Stones. Hé, hey, Sin, vorige week woensdag was het ook een beetje zwart.
1: Mooi.
0: Jawel, hè?
1: Mooi brugje. Ja, ik heb er weinig van meegekregen. Jij?
0: Ja, ik stond naast je te verhuizen. Dus ook ja, op het moment werd het iets kouder en werd het iets donkerder. Toen viel het een beetje op. Maar en de mensen die naar het strand gingen om te kijken.
1: Ja, het waren wel. Ik zag op mijn Instagram echt heel veel stories voorbij komen. Zeker. Vooral. Ja.
0: Nu een paar jaar wachten.
1: Ja, het pakt mij niet, jou.
0: 2083, had je bij moeten zijn.
1: Ja.
0: Het pakt jou niet, maar wat zou jou wel pakken? Welke verschijnsel op deze wereld zou jij wel vet lijken om een keer te zien?
1: Maar bedoel je dan een van de 7 wereldwonderen of...
0: Wat jij wil?
1: Ga ik even over nadenken, en jij?
0: Ja, het Noorderlicht lijkt me heel tof.
1: Oh ja, dat lijkt me ook heel vet. Ja. Ja, goed idee. Ja,
0: is goed. Ik geef een hand voor jou, ja. Hey, terug naar muziek, Sin. Er wordt wel eens een nummer gemaakt over een persoon.

0: persoon die overlijdt.
1: Ja.
0: Zou je daar een paar nummers van kunnen opnoemen? Heb je daar een paar voorbeelden van?
1: Jeetje, ze hebben wel voor het blok zo...
0: Je hebt me vorige keer zo erg gepest met de We Are The Champ.
1: Ja.
0: Ik ga je nou gewoon een beetje pesten.
1: Nou, ik ken wel een nummer van Ed Sheeran... die hij volgens mij heeft geschreven voor een overleden vriend... van Visiting Hours. Ja. En jij? Ken jij er nog één? Wel een beetje een verdrietig onderwerp.
0: Ja, dat moet ook kunnen, toch? Ja, ik weet dat Eric Clapton heeft een nummer gemaakt... voor zijn zoontje die verloren is... En een klein bruggetje naar het nummer wat ik eigenlijk wil aankondigen. Wat ik een heel tof nummer vind. Dat gaat niet zozeer over een persoon die overleden is. Maar meer over een persoon die kwijt is geraakt. En het is een nummer van Pink Floyd. Wish You Were Here.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk gemaakt voor Syd Barrett. Eigenlijk de oorspronkelijke zanger en gitarist van de band. Eigenlijk door mentale problemen en door eigenlijk drugsproblemen... raakte hij steeds verder van de werkelijkheid. En eigenlijk hebben ze door dat gemis het nummer gemaakt.
1: Oké.
0: Okay. Dat is niet helemaal overleden, maar hij is wel kwijtgeraakt. En dan gaan we lekker naar luisteren.
1: Ja, dat lijkt me zo ontzettend lastig als je dus iemand kent in je omgeving... die struggelt met dat soort problemen en die je dus niet kan helpen eigenlijk. Dat lijkt mij wel echt ontzettend lastig of dat je kind of zo daarmee struggelt.
0: En ik vooral de pijn als vriend zijnde van vroeger.
1: Ja.
0: Hele mooie toffe dingen gedaan.
1: Dat je weet wat het kan zijn.
0: Ja.
1: Of zo.
0: Ik denk, een anekdote erover. Van dat ze op een gegeven moment aan het opnemen waren in de studio in Londen volgens mij. In ieder geval de Abbey Road. En daar stond op een gegeven moment een man te kijken naar hun nieuwe nummer.
1: Ja.
0: En die heeft daar denk ik een half uur gestaan. Een kale man, een dikke man. En pas na een half uur kwamen ze erachter dat het die persoon was. Hij
1: was
0: zo erg...
1: veranderd.
0: Ja.
1: Oh, wat bizar, joh.
0: Het is een beetje een triest verhaal, maar het is wel een heel mooi nummer. En ik dacht, het is ook de radio om er een beetje wat over te vertellen. Dus laten we daar lekker naar luisteren.
1: Ja.
0: Hier zijn Pink Floyd met Wish You Were Here.

0: ja, de Lumineers. Geweldig. Ik moet dat gelijk denken aan rond een kampvuur te zitten.
1: Ja.
0: En ja, ik wist dat ik op een knopje kan drukken en gitaar kan spelen.
1: Oh, dat lijkt me ook zo lekker.
0: Dat ik dat kan of dat jij dat kan?
1: Nou, eigenlijk dat jij het kan nog wel.
0: Ja?
1: Ja, dan hoef ik het inderdaad niet te leren.
0: Kan je genieten.
1: Ja.
0: Ja, ik ben dus wel echt gekomen ook dat ik ook echt van die volkmuziek, volkmuziek houd.
1: Ja, ik snap het wel. Het geeft echt zo'n gevoel van samenhorigheid.
0: Klopt, ja.
1: Inderdaad, dat je een marshmallow wil inprikken en boven dat kampvuur wil houden.
0: Ja, gewoon zo'n lekker melodietje. Graag zo'n banjo eronder, dat is mooi. Het nummer Stubborn Love gaat over een koppige liefde. En ik las een artikel.
1: Oh.
0: En als we naar buiten kijken, is geen barbecue weer.
1: Nee, niet meer.
0: Het gaat een beetje over de samenhang tijdens de barbecue. Ik ga hem even oplezen, Cindy.
1: Oké. Okay.
0: Een onderzoek laat zien dat 67% van de mannen staat achter barbecue tegenover 16% van de vrouwen.
1: Oké, okay, en waar blijft dan de andere 20%?
0: Ja, misschien barbecue die niet of zo.
1: Die zijn genderneutraal.
0: Ja, of dat inderdaad, ja. Ja.
1: Oké. Okay.
0: En 63% van de vrouwen houdt ze dan wel weer bezig met de boodschappen en de voorbereidingen.
1: Ja.
0: En als je naar die cijfers luistert en kijkt naar onze samenwerking op zo'n barbecue dag.
1: Ja, ik denk dat wij wel een beetje in het stereotype vallen, hè? Of niet?
0: Nou, ik zie mezelf niet graag een stereotype, maar misschien hier wel.
1: Nou ja, ik denk dat jij wel altijd barbecued en dat ik 9 van de 10 keer wel de boodschappen doe. Maar ja, dat komt ook
0: en
1: om...
0: de voorbereiding, want soms kom jij met gerechten kom jij op tafel.
1: Ja, maar dat komt inderdaad omdat jij dat ook minder leuk vindt. En je vindt het bijvoorbeeld wel weer heel erg leuk om te barbecuen.
0: Zeker waar. En ik vind het wel leuk om op te eten.
1: Dat vooral, ja. Klopt.
0: Oké, okay, dus we passen wel een beetje in het schema.
1: Ik denk dat wij inderdaad wel... dat wij, nou wat ik net zei, in de basis vallen. Ja, hoe zeg je dat? Ja.
0: Ja, ik heb er een beetje honger van gekregen.
1: Wat een intro, Jeremy.
0: Ja, toch? Ja, ik ken nog iemand die er honger van heeft gekregen. We gaan lekker luisteren naar Bruce Springsteen met Hang.

0: Daar zijn we. Ik vergat even de microfoon aan te zetten.
1: Dat is oké. Okay.
0: Het ging zo goed.
1: Het gaat nog steeds heel goed. Ja, niet toch? Te hard voor jezelf zijn.
0: Ja. Hey, we luisteren naar Bob Dylan met Hurricane, mijn grote vriend.
1: Ja.
0: En, wij kijken op dinsdag al stiekem een klein beetje vooruit naar vrijdag met The Cure.
1: Altijd.
0: Altijd. We kijken vooruit, maar we kijken ook een beetje terug. Het is nu midden augustus.
1: Ja.
0: En dat is een beetje het einde van de vakantieperiode. Wij zijn ook op vakantie geweest.
1: Ja.
0: En nou ja, om maar even een draai te geven. Heb jij een blunder meegemaakt op vakantie? Of echt iets wat gewoon heel erg is tegengevallen?
1: Ik denk misschien dat mijn blunder is geweest dat ik niet van tevoren ben gaan trainen voor de hikes die we hebben gedaan. Die we zouden gaan doen, sorry.
0: Dat is misschien wel een leuk verhaal inderdaad over de eerste hike.
1: Ja, de eerste hike. Ja. Ja, wil jij hem vertellen?
0: Ja, ik was verantwoordelijk voor de dagactiviteiten. Dus ik mocht een beetje de hikes uitzoeken.
1: Dit klinkt echt zo degelijk.
0: Het is heel degelijk. Ja, het meer gewoon de avonturen. De avonturen overdag.
1: Ja, dat is beter.
0: Voetbal kijken en hiken. En ik dacht, nou laten we gewoon op dag 3 even aftrappen met een kleine hike van 6 uur.
1: Ja, en, waanzinnig.
0: Ik had je niet helemaal meegenomen in het verloop van de hike, de zwaarte van de hike.
1: Het was overigens wel een hele mooie hike hoor, daar niet van. Alleen ik heb de linkerknie van mijn vader en de rechterknie van mijn moeder. Want die hebben echt allebei vreselijk slechte knieën. Nou, ik dus ook. Dus omhoog ging best goed, was wel heel zwaar. Maar naar beneden, dat was echt... Nou,
0: ja, op een gegeven moment
1: was
0: het uitzicht meer goed voor jou.
1: Nee. Dat uitzicht had ik wel gezien. Ik dacht dat die Schotse hooglanden, die kunnen mijn rug op.
0: Op dag 3?
1: Letterlijk de eerste hike. Nee, maar het was wel echt heel vet. Maar dat was mijn eigen blunder dat ik niet heb getraind daarvoor.
0: Ja.
1: En jij?
0: Een tegenvallen was toen wel in Vietnam. Dat we toen allebei knock-out lagen van de buikgriep.
1: Oh, die vakantie, ja.
0: Dat was niet lekker. En we hadden een momentje het vliegtuig, dat voor mij de eerste vlucht. Je had helemaal mooie powerbanks geregeld, opladers. En we toen op een gegeven moment met iets wat geïrriteerde Aziatische vluchten wilde weg. Dat we toen al die powerbanks laten liggen. Dat is best wel handig op zo'n reis.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat, ja, een leuke vakantieperiode gehad, afgelopen. En ik wil graag, wat ik aan het begin zei, een beetje mijn eigen draai geven aan dit programma met muziek. Ik heb een hele leuke band. En ze heten Camp. Ze komen uit Amerika. Zijn 2 jeugdvrienden. Zijn hier uitgegroeid tot wat grotere band. En die maken ook folkmuziek.
1: Oh, en komen zij misschien ook binnenkort naar Nederland? Weet je dat?
0: Dat weet ik niet.
1: Oh, misschien kunnen we dat even uitzoeken.
0: Ja, dat lijkt me wel vet. Afgelopen periode zijn ze wel mee geweest op tour met Murphy de Sands. Toen zijn ze in Groningen geweest, voor mij onder andere. En toen we in Londen, toen wij er net niet waren. Dus het lijkt me heel vet. Dus ik ben niet bijna jarig, maar het is weer bijna kerst.
1: Ik ben eerder jarig.
0: Dus ik geef het een jaar.
1: Ja, precies.
0: Je mee mag. Eigenlijk het complete plaatje. Gitaar, een banjo, warme sound en een hele mooie rauwe stem. Ik ben er eigenlijk achter gekomen door een serie die we keken. Task. Op HBO. Hele goede serie. En in dat nummer gaat het eigenlijk ook een beetje over een outlaw county verhaal. Maar dan wel in een modern volkjasje. Het gaat over een gezin dat vlucht. De vader gaat mee. Maar toch niet. Hij blijft achter om het gezin een beter leven te geven. En hij blijft eigenlijk achter met zijn schulden. Financiële schulden, alles wat hij gedaan heeft. En dat linkt ook wel een beetje aan de serie, kwam ik achter. Want die hebben we gekeken. En dat lijkt een beetje op elkaar.
1: Ja.
0: 2 mannen aan de andere kant van de wet. En die de strijd met elkaar voeren. Ik vind het eigenlijk heel leuk dat ik gewoon mijn eigen draaier kan geven. Jij, ik heb dit nummer al heel vaak gehoord. Als ik onder de douche sta, als we in de auto zitten.
1: Ja, klopt.
0: Dus nu gaan miljoenen luisteraars gaan het nummer
1: horen. Ik word miljoenen... Ik word vooral heel vrolijk van hoe jij bent op dit nummer. Jouw armen die gaan alle kanten op als je dit nummer hoort. Dus ik ben benieuwd of de luisteraars dat ook hebben.
0: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Laat het vooral even weten. Hier is Camp met All the Depth I Owe.

0: Nou, mijn droom is bekend, Sin.
1: Wat een abrupt einde van dit nummer. Normaal loopt hij toch iets langer door?
0: Bedoel je mijn stem?
1: Ja.
0: Oh. Hey, mijn droom.
1: Ja.
0: Bij camp kijken. Heb je al onderzoek gedaan?
1: Ik heb het even opgenomen. Nee, eigenlijk niet liggen. Ons lieftallige collega Hans heeft het meteen even opgezocht. Hier, die ook in de studio zit. En ik moet je nu toch teleurstellen. Helaas komen ze niet meer in Nederland dit jaar. Want ze zijn, wat zei je nou net laat? Ze waren laatst al geweest.
0: Ja, ze toerden mee met Murphy the Song.
1: Oh ja, dat was het.
0: In juni in Groningen.
1: Ja, ja, maar helaas, ze komen niet meer. Maar ik ga het zeker in de gaten houden voor jou. En wellicht misschien wel ooit een verrassing regelen.
0: Laten we het hopen.
1: Ja, of naar Amerika, hè. Dat is natuurlijk ook nog een droom van ons.
0: Dat zou helemaal mooi zijn. Ze zitten nu in Amerika, dus ik weet of je snel bij elkaar kan regelen.
1: Even bij elkaar schrapen.
0: Ja, maar dit is een belofte die je maakt.
1: Doe ik.
0: Ja? Nou, dan even een nummertje om dat...
1: Oh.
0: Ja.
1: Hey, I see what you did there.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Zoals Cole Robin zei, The Promise You Made. Alle miljoenen luisteraars hebben meegeluisterd. Cindy heeft mij beloofd. We gaan naar camp.
1: Ooit.
0: Of Amerika of Nederland. We gaan door.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
5: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel, ja, niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
4: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
6: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
4: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun 2e poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de 2e groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Daar zijn we weer, Jer.
4: Jazeker, een kleine switch.
3: Een kleine switch, ik zit nu achter de knoppen. Je hebt het heel goed gedaan, het eerste uur. Mag ik het even zeggen?
4: Dankjewel.
3: Mooi.
4: Ik moet ook zeggen dat ik hier... Ik ben ook echt aan het genieten.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ja, en je gezicht staat ook echt compleet anders dan vorige week. Mooi.
4: Zeker weten, een beetje vergelijkbaar toen Feyenoord kampioen werd, denk ik.
3: Zo?
4: Nee.
3: Ik wou net zeggen, zo heb ik je nog nooit gezien, hoor. Hé, hey, maar Jer, wij waren afgelopen weekend op een hele leuke verjaardag in de duinen van Heemskerk.
4: Ja.
3: Was echt een waanzinnig plekje, leuke verjaardag. En toen hadden we het even over een housewarming van volgende week. En toen had ik een gesprek met de persoon die die housewarming... dat was geen scheet.
4: Nee.
3: Maar toen had ik het even met die persoon die de housewarming organiseert. En toen vroeg ik haar van wat wil je als cadeau? En toen zei ze ja, weet ik niet, geld of iets. En toen dacht ik bij mezelf, wat is nou het perfecte cadeau om te geven voor een housewarming?
4: Ja, goede vraag. Ik denk dat er niet één perfect cadeau is voor een housewarming. Nee? Ik denk dat het heel erg persoonsgebonden is.
3: Wat zou jij nou fijn vinden om te krijgen?
4: Nou, toen wij het huis kochten, toen misten wij nog een hele lekkere lounge in de tuin. Dus toen hebben wij een grote inzameling gedaan en hebben die lounge gekocht.
3: Ja, dat is
4: natuurlijk
3: cool.
4: Een beetje net waar je behoefte aan hebt, wat je wil.
3: Ja, dus jij zegt eigenlijk gewoon geld dat...
4: Ja, of iemand moet zeggen van ja, het mooiste cadeau is natuurlijk gewoon een zakje met water en een goudvis. En die geef je dan gewoon, die druk je in de hand.
3: Ja,
4: en dan zonder aquarium, dat is natuurlijk het mooiste.
3: Aquarium, ja, nee. Volgens mij doe je een goudvis gewoon in een kom, toch?
4: Ja, maar dat je een zonder kom geeft, dat is de grap.
3: Oh ja.
4: Dus dat je alleen het zakje geeft.
3: Ja, oké. Nou,
4: nooit gedaan?
3: Nee. Nou, bedankt voor de tip. Maar heb jij nog ook een Eimond-weetje meegenomen?
4: Ja, dat hoort ook een beetje bij ons programma. Hey, weet jij nog, dat is denk ik alweer 5 jaar geleden, onze eerste date richting het strand.
3: Ja.
4: En toen reden wij...
3: Nee, weet ik niet meer trouwens.
4: Nee, dat weet je denk ik nog wel. Toen, misschien niet de date. Maar dat op een gegeven moment door Wijk en Zee reden, dacht je, oh, oké, leuk, schattig. En dat we toen richting de pier reden. En dat je toen die bocht omging.
3: Ja, dat
4: en
3: was,
4: wat was toen het eerste wat je zag?
3: Ja, dat is niet te missen, denk ik.
4: Nee.
3: Dat stond daar voor... Ja, mag ik het zeggen? Ik weet niet of het vloek in de kerk is hier, in deze gemeente. Maar wat een... Echt, wat een lelijk ding stond daar, toch, zeg. Oh, mijn god.
4: Ik hoor mensen denken. Waar had je het over?
3: Jou? Nee.
4: Je keek in de achteruitkijkspiegel.
3: Nee, over Tata Steel.
4: Ja, je hebt één punt dat je naar de hoek omgaat en dat je naar een paar van die grote pijpen ziet met heel veel rook. Dat je denkt, oh,
3: ja.
4: Waar breng jij me heen?
3: Een paar pijpjes, het is gewoon een heel dorp, man.
4: Ja, klopt, ja. Nee, leuk dat je dat zegt, want ik dacht, ja, ik woon er dichtbij. Laat eens een keertje opzoeken. Hoe groot is Tata Steel?
3: Oh ja.
4: 750 hectare. Ja, dat zeg je niet zoveel, nee. Maar dat zijn dus 1100 voetbalvelden.
3: 1100.
4: Ja, dat is flink groot. En je hebt 100 kilometer aan eigen spoor. Je ziet af en toe wel eens een treintje voorbij rijden. 80 kilometer aan wegen. En 55 kilometer aan transportbanden.
3: Jeetje, wat is dat veel, zeg.
4: Zeker weten. Ja, het ziet er niet uit, maar het is wel heel veel.
3: Ja, joh. Maar eigenlijk kennen wij ook zoveel mensen die daar werken.
4: Ja, dus geen slecht woord over Tata Steel.
3: Ja, nee, sorry. Iedereen die het heeft gehoord, die er werkt, zo bedoelde ik het niet. Maar naast Eimond-weetjes en housewarming cadeaus strooien we ook natuurlijk met heerlijke muziek. Je hoort hier de Red Hot Chili Peppers met Snow.

0: ABBA met Dancing Queen. Hier. Wat een goed nummer is dit, hè?
1: Heerlijk. Ja, ABBA is sowieso top.
0: Ja, ABBA is echt geweldig. En dit nummer bestaat dit jaar al 50 jaar.
1: Ja, niet normaal.
0: Dat kan je je gewoon toch niet voorstellen? Dat dit al 50 jaar... Ja,
1: dat is het nummer
0: ja,
1: nog 50...
0: die zit hier ja te klikken. Die kan zich dit wel voorstellen.
1: Ja, die heeft het meegemaakt, ja.
0: Ja,
1: oh. Vooral mooi dat je 50 jaar geleden een nummer maakt. En dat gewoon in elk jaar van die 50 jaar... dat er gewoon mensen nog op dansen.
0: Dat is toch geweldig? Dat
1: klopt, ja.
0: Dat zouden ze nu... Nou, ze zijn er nog. Maar dat je dan nu inderdaad nog steeds die kroegen... zelfs in Nederland hier nog steeds losgaan op zo'n nummer. Ja,
1: jij gebruikt ze ook af en toe in je set, toch?
0: Klopt, ja. In een... hoe noem je dat?
1: Een medley.
0: In een medley zit hij erin. En hij pakt altijd,
1: klopt,
0: hoor.
1: Ja, blijft lekker.
0: Ja, hij blijft lekker. Maar Jer, ben jij nog een beetje een dancing queen eigenlijk?
1: Ik denk dat één persoon in deze ruimte denkt dat hij dat wel is.
0: En
1: ik
0: denk,
1: en de andere persoon denkt dat niet zo.
0: Jawel, ik zei net nog, ik word altijd heel blij van jou van op camp, weet je wel, met je armen en zo, lekker te dansen.
1: Ja, ik vind het af en toe, ik pak nog mijn feestjes mee, vooral in de zomer. Een festival hier en daar, in een kroeg hier en daar.
0: Ja.
1: In Schotland hebben we nog een beetje staan dansen, nog staan karaoke.
0: Op live muziek dans jij het liefst?
1: Ja, dat vind ik top, ja. Ja. Ja, we zaten van de week ook op het terras bij Jax. En dan denk je naar Schotland van, eigenlijk mis je nu gewoon, je hoeft niet te stappen. Maar je wil een beetje reuring, je wil eigenlijk naar een artiest luisteren. Een beetje lijnmuziek, gitaartje.
0: Ja, voor jouw prikkels zou dat wel lekker zijn, hè? Ja.
1: Dan heb jij geen last van me.
0: Nee, dat klopt. Maar
1: over festivals gesproken,
0: ik kan zeggen, ik ga ook nog naar een festival deze zomer. En,
1: voordat je daarover gaat beginnen, hoe zijn je voorbereidingen?
0: Nou, eigenlijk gaat het top, moet ik zeggen. Ja, jij kent mij natuurlijk een beetje en ik kan soms al over the place zijn. Maar met dit soort dingen... heb ik altijd het idee dat ik mijn voorbereiding altijd wel goed aanpak.
1: Onze kledingkamer ziet eruit alsof je 5 weken weggaat.
0: Ja, klopt. Maar ik ga dus naar Lowlands om de luisteraars even mee te nemen. En dat is de eerste keer dat ik daarheen ga. Dus ik vind het toch wel een beetje spannend misschien. En dat komt vooral ook omdat het wat minder weer wordt. Dus ik denk, ik moet een tent mee, daaronder moet een zeil en heel veel dingen mee.
1: Ja, je bent afgelopen jaar lekker gemaakt met heel veel zon, mooi weer en mooie beelden.
0: Jouw zusje, mijn schoonzusje Kelsey, die gaat er nu al een paar jaar heen. En elke keer zie ik echt bloedje mooi weer. En nu ga ik heen en het regent. Maar, Jer, dat mag de pret niet drukken.
1: Zeker weten, het gaat helemaal goed komen.
0: Ja, dat gaat sowieso helemaal goed komen. En ook leuk, want jouw moeder, mijn schoonmoeder dus, die appte mij van de week. En die zei, ik ben eigenlijk zo jaloers op jou, want jij... gaat Somber zien. Ken jij Somber?
1: Nee, ik ken die dus niet.
0: Oké. Nou, we gaan zo een plaat draaien van Somber. Maar ik vond het dus wel heel erg leuk dat zij dus deze plaat heeft aangedragen. Ik heb de plaat eigenlijk stiekem heel even kort ook gehoord. Dus we gaan in deze studio gaan we gewoon een primeurtje krijgen van Somber. En het megatalent Shane Michael van nog maar 20 jaar oud hoor je hier dus op IJmond 360.

0: R.E.M. met Losing My Religion.
1: Ja, lekker hè. Ik las dus laatst wat leuks over dit nummer.
0: Oké. Okay.
1: Michael Stipe, die je hoort in het nummer. Ja. De zanger. Ze waren het nummer aan het opnemen. En de werking met de technicus, het lukte niet. Dus hij moest over en over. Dus hij was er op een gegeven moment helemaal klaar mee.
0: Ja.
1: Hij kreeg het heet. En hij trok bijna al zijn kleren uit.
0: Wat de
1: Heeft het nummer gezongen en toen liep hij weg.
0: En dat was hem?
1: Dat was hem.
0: Wat, maar... Oké, ik heb even meer details nodig. Stond hij daar alleen in zijn onderbroek nog? Of,
1: Ja, ik zag bij een fragment van Tot de Ruis de Go-Go, vertelde ze dat. En er staat dan bijna al zijn kleren. Maar hij was zo klaar mee dat hij gewoon... misschien nog in zijn onderbroekje of in zijn slipje. Ja. Hij zong het nummer, hij was er klaar mee, hij was warm en hij liep weg.
0: Je hoort toch eigenlijk de meest bizarre verhalen van die studiosessies van vroeger. Ik hoorde laatst ook toen die film van Michael Jackson was uitgekomen. Dat het verhaal ging toen dat Michael Jackson... toen een nummer wilde opnemen met Queen of andersom. En dat Michael Jackson toen zijn lama mee had genomen naar die studio.
1: Ja, klopt. Ja. Freddie Mercury was toen klaar mee, want voor de vierde keer nam ze alpaca mee of zo. Ja, lama, ja.
0: En hij dacht, ik ben er nu zo klaar mee. Toen is hij die studio uitgelopen.
1: Dat had wel een lekker duo geweest, denk ik.
0: Zo grappig, ja, inderdaad. Maar ja, heb jij iets met geloof? Even terug te gaan op Losing My Religion.
1: Oh ja, nee. Ja, we hebben natuurlijk hebben die serie gekeken. Hoe heet die groep ook alweer?
0: Oh, de FLDS?
1: Ja, over de False Prophet op Netflix. Nee, ja. ik heb zelf echt helemaal niks met geloof. Aan de ene kant vind ik mooi dat er iets is dat mensen daar kunnen vinden. Maar als je dan al die narigheid ziet onder die serie en die oorlogen... en dat gewoon mensen vanuit het geloof zoveel doen en denken kunnen te maken...
0: Ja.
1: Dat niet.
0: Nee, dat snap ik wel. Ja, toen ik op de middelbare school zat, had ik een vriendinnetje... en die was moslima. En toen ik daar thuis over de vloer kwam... Toen nam haar vader mij ook wel eens mee in de Koran en de verhalen. En ik vond het toen wel heel mooi hoe hij het vooral vertelde ook.
1: Ja.
0: Dus ik heb er toch... Ergens heb ik er dan weer een warm gevoel bij. Maar ja, ik kan gewoon niet geloven. Omdat het voor mij niet logisch is.
1: Het is mooi dat mensen het wel hebben en er wat in kunnen vinden. En elkaar er ook in vinden.
0: Ja.
1: Alleen je hoort vaak hoor je ook alleen de negatieve verhalen. En zie je langskomen.
0: Dat klopt, ja. Ja, en... eigenlijk leven wij ook soms in een soort sneltrein. Vind je dat ook?
1: Ja, ik denk helemaal na corona dat we zoveel gepland hebben staan... en er steeds meer bij komt.
0: Ja, en ook heel veel dingen doen die geloof misschien niet goedkeurt. En de Eagles, die leefden eigenlijk ook in een soort sneltrein. Maar dan op de Fastlane. Dus je hoort hier de Eagles met Fastlane.

0: Oh, toch een lekker nummertje zo, hè, van de Weeknd.
1: Ja, iets lekkere swing in, ja.
0: Ja, de Weeknd. Ik ben niet per se fan of zo, maar dit nummer vind ik wel echt waanzinnig.
1: Ja, ik zou hem zelf niet aanzetten.
0: Nee?
1: Nee, dat heb jij gedaan.
0: Ja.
1: Maar nee, ik zou er wel naar, ja, je luistert wel naar.
0: Ja, ik vind het echt lekker. Maar ja, we zijn alweer aangekomen in het laatste blok.
1: Ja, je zei het even off-air.
0: Eén na laatste blok van de show.
1: Tijd gaat snel.
0: Tijd gaat snel. Wat voor cijfer geef je? Oh, sorry, wat zei ik off-air?
1: Dat het snel gaat, de tijd.
0: Oh, ja. Ja,
1: en jij zei het laatste blok. Ik zei, ja, je zei het net al net off-air. Ik dacht, ik doe even wat Jochon erin.
0: Heel interessant.
1: Ja, ja, toch?
0: Ja, ja.
1: Maar ja, het gaat snel. De twee uur zijn bijna voorbij.
0: Ja.
1: En ja, ik geef wel echt een dikke 9.
0: Geef je het een 9?
1: Ja. En dan, dat gesprek hebben we vaak gehad. Nog een beetje ruimte overhouden voor verbetering.
0: Ja.
1: Maar vergeleken met vorige keer, dan ging het ook wel oké voor een eerste keer. In ieder geval dat zijn hand zou worden. Maar het ging een paar keer fout. En dan bouw je gewoon, je wilt het soepel. En je hebt gelijk een heel mooi beeld in je hoofd dat het goed moet gaan.
0: Ja.
1: En dan zit het even tegen en dan bouw je. En dan vandaag ging het goed.
0: Het ging hartstikke goed. Je begon ook lekker. En ik denk bij jou dat als je goed begint, dat dan meteen een voorbode is voor de rest van de show. Dat begrijp ik ook heel erg. Jij zet de toon.
1: Ja, toch? Ja.
0: Heerlijk.
1: Nou, morgenochtend gaat de wekker. Ik ga gelijk goed beginnen. Niemand kan me pakken.
0: Hé, hey, maar jij doet deze week ook mee met een tennistoernooi.
1: Ja.
0: Heb je er weer zin in na het laatste?
1: Dit is de laatste keer, hè, dat we erover begonnen. We kunnen nu ook gewoon in de maquette gaan. We gaan enkelen en dan gaan we volgende week vertellen wat is geworden.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja, oké, okay, ja, doen we.
0: Dat is goed. Wij stoppen hier bij de show, nee.
1: Nee, inderdaad. Ik ga weer aan de bak. Ik ga enkelen.
0: Ja.
1: En in Wormer. Ik ga het weer proberen. Ik heb mijn zelfvertrouwen bij elkaar geraapt. Na de blamage en de muziek vorige keer. En jij hebt een leuk weekend voor de boeg.
0: Ja, ik heb
1: en ik ben heel, heel benieuwd hoe jij er volgende week dinsdag bij zit.
0: Ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik heb je beloofd dat ik er zit. Dus, dat is één. Misschien moet jij de knoppen doen volgende week, maar ik ben er. Ik weet niet of mentaal er ook ben, maar fysiek ben ik er in ieder geval.
1: Ja, je moet denk ik af en toe een beetje zoeken naar mijn gesprekspartner.
0: Ja, hallo.
1: Hallo. Ja. Nee, maar misschien wel leuk dat je dan kijkt naar wat leuke artiesten die je misschien nog niet kent en nummers.
0: Heel leuk.
1: En daar wat leuke verhalen. Onze razende reporter.
0: Dat gaan we zeker doen. Maar voor nu denken we lekker aan komend weekend. Waar ik misschien niet aan zee, maar zeker wel wat dansjes ga doen in Binninghuizen. Want hier hoor je Bluff met Dansen aan Zee.

0: Dans aan Zee van Bluff.
1: Jij gaat denk ik iets ruiger dansen dan dit nummer, denk ik wel, toch?
0: Ja, nou ja, je hebt heel veel verschillende artiesten staan op Lowlands. Maar ik wil nog even wat vertellen over Dans aan Zee.
1: Ja.
0: Dat schiet mij net te binnen, want ik heb een vriendinnetje, Julia. En Julia, haar moeder, is een tijdje geleden ziek geweest. En dit nummer was eigenlijk altijd het nummer van haar en haar moeder. En toen zij op een gegeven moment geopereerd ging worden, de moeder van Julia, toen stapte ze de auto in. En, want ze had haar moeder gebracht naar het ziekenhuis. En toen deed ze de auto aan. En toen kwam dit nummer als eerste op. Ze is nu gelukkig weer helemaal beter. De moeder van Julia. Dus het is echt geweldig. Maar dat schoot in één keer even in mijn hoofd. Dat ik dacht, wat een mooi moment eigenlijk.
1: Ja, ik zag je het nummer wegdraaien. En ik zag je in één keer van, hey, ik heb wat leuks te vertellen.
0: Ja, nou ja, leuk. Ja,
1: maar mooi te vertellen.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik weet niet of het heel leuk is. Maar het is in ieder geval wel een mooi verhaal. En
1: ja,
0: gelukkig
1: tof.
0: Is ze nu weer beter. En een hele leuke oma voor Jip, het dochtertje van Julia.
1: Ja, het nichtje inderdaad.
0: Ja.
1: Jij stelde net de vraag aan mij.
0: Ja.
1: Hoe vind jij het gaan? Het tweede uurtje heb ik natuurlijk omgedraaid. Het eerste uurtje, dat regisseer ik een beetje bij mijn nummers. Het tweede uurtje, dan ruilen we. Zie ik echt de knoppen.
0: Ja.
1: En doe jij het werk?
0: Ja, ik vind het eigenlijk bizar hoeveel het beter gaat dan vorige week. We voelen elkaar beter aan. En ik denk dat het echt hartstikke goed gaat. En als ik het een cijfer mag geven, dan zou ik het denk ik misschien wel een 8,5.
1: 8,5?
0: Ja, een 8,5. Ik denk dat het nog wel iets beter zou kunnen. Maar goed, weet je, we hebben wel al bericht gekregen van nieuwe luisteraars. Dat is sowieso heel
1: erg leuk. Zeker, ja, leuk.
0: En ja, die luisteraars, dat zijn een vriendin van mij en een vriend van jou. Ja, dat is toch waanzinnig dat we nu al wat nieuwe luisteraars hebben.
1: Ja, en het terugluisteren is ook leuk, hè, dat mensen het kunnen luisteren. En wij zelf ook, want we willen beter worden.
0: Klopt, want inderdaad, je kan onze uitzending en alle andere uitzendingen van Eimond 360 kan je terugluisteren via de website eimond360.nl. En nou, we gaan ons laatste nummertje gaan we beginnen van onze tweede live show.
1: Zeker.
0: Ja. Ik wens jou echt een enorm fijne week. En
1: dankjewel.
0: Tot volgende week.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantsleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
6: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
5: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
7: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
5: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

Rond 360.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
7: Het oordeel van heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
6: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
8: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
6: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
10: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oevele vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: De stil op straat.

0: hier.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.